0: de nummer 1 van afgelopen week. Another, rechtstreeks uit Amsterdam. And Talk to You.
1: The International Charts.
2: Chart Internacional.
1: Chart Internacional.

0: En de nummer 1 van afgelopen week, Another, rechtstreeks uit Amsterdam. En Talk to You.
1: The International Charts.
2: Chart Internacional.
1: Chart Internacional. Radio Peregrina 93.1. Tu compañía.